0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In de Franse stad Caen in de regio Normandië is zeker één iemand omgekomen nadat een auto opzettelijk was ingereden op een groep mensen. Er is ook een tiental gewonden. Zeker 7 onder hen zijn er heel erg aan toe. De bestuurder is opgepakt nadat hij eerst gevlucht was. Het is een 20er, geboren in Rusland, maar hij staat niet bekend bij de inlichtingendiensten. De brand in de Hoge Venen is misschien veroorzaakt door een tractor van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos. Dat zegt ook de Franstalige openbare omroep RTBF. Wellicht hadden ze net gemaaid en is kort daarna brand ontstaan bij de tractor. Het parket van Luik onderzoekt de brand nog en heeft het nieuws nog niet bevestigd. Bij de brand in de Hoge Venen is 3000 hectare aan natuur verloren. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door de instorting van een gletsjer. Volgens een Amerikaanse geologische dienst is dat ook de oorzaak van de beving die is geregistreerd met een kracht van 5,2. Al bijna 160 mensen kwamen om en er zijn nog honderden vermist. Zo krijgt Buitenlandse Zaken bij ons voorlopig geen contact met 2 Belgen in het gebied. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando volgen in Marsleydam en Schaffen. De prins krijgt vandaag zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School na een opleiding van 4 jaar. Volgens het Nieuwsblad is hij de eerste Belgische prins die de volledige opleiding sociale en militaire wetenschappen aan de militaire school doorloopt. En Romelu Lukaku speelt de Champions League voetbal met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Dat won van het Franse Lyon met 1-2. Lukaku viel in op het einde van de wedstrijd. We beginnen met regen, maar later komt de zon er overal door bij 29 graden. En vanavond opnieuw kans op onweer. De komende dagen af en toe regen en een paar graden frisser.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In de Franse stad Caen in de regio Normandië is zeker één iemand omgekomen nadat een auto opzettelijk was ingereden op een groep mensen. Er is ook een tiental gewonden. Zeker 7 onder hen zijn er heel erg aan toe. De bestuurder is opgepakt nadat hij eerst gevlucht was. Het is een 20er, geboren in Rusland, maar hij staat niet bekend bij de inlichtingendiensten. De brand in de Hoge Venen is misschien veroorzaakt door een tractor van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos. Dat zegt ook de Franstalige openbare omroep RTBF. Wellicht hadden ze net gemaaid en is kort daarna brand ontstaan bij de tractor. Het parket van Luik onderzoekt de brand nog en heeft het nieuws nog niet bevestigd. Bij de brand in de Hoge Venen is 3000 hectare aan natuur verloren. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door de instorting van een gletsjer. Volgens een Amerikaanse geologische dienst is dat ook de oorzaak van de beving die is geregistreerd met een kracht van 5,2. Al bijna 160 mensen kwamen om en er zijn nog honderden vermist. Zo krijgt Buitenlandse Zaken bij ons voorlopig geen contact met 2 Belgen in het gebied. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando volgen in Marsleydam en Schaffen. De prins krijgt vandaag zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School na een opleiding van 4 jaar. Volgens het Nieuwsblad is hij de eerste Belgische prins die de volledige opleiding sociale en militaire wetenschappen aan de militaire school doorloopt. En Romelu Lukaku speelt de Champions League voetbal met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Dat won van het Franse Lyon met 1-2. Lukaku viel in op het einde van de wedstrijd. We beginnen met regen, maar later komt de zon er overal door bij 29 graden. En vanavond opnieuw kans op onweer. De komende dagen af en toe regen en een paar graden frisser.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Pat Crimson, hou vol. Ondertussen ook alweer 4 jaar of meer. Ja, wel 6 jaar geleden. Amai, amai, amai. Het gaat vlug, hè, de tijd. Weet je, dit is De Ochtendstond bij Radio Nova. Tot

Ja, Make Me an Island van Joe Dillon. Doodsoorzaak blijft een vraagteken na de autopsie van de lichamen. DNA-test moet identiteiten van Timio en vader nog bevestigen. Zo luidt het in het laatste nieuws.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een P

terugkom in de tijd, dan is het wel met jouwe hallucinante beelden tonen plotse vloedgolf in Nepal. Door de tol loopt verderop, ook een 15-tal Belgen zijn daar in het getroffen gebied.

Een van mijn favorietjes, je mag dat weten, Adriano Celentano met Don't Play That Song. Wat wij ook nog even mee hebben is Bart Kel, de man afkomstig uit Oudenaarde. Misschien weet je dat wel, voor de anderen hebben we dat eventjes meegegeven. Love Me Forever.

Thomas Jula Matute, Tuto Bene, Bloomberg. Rusland wil overweegt nieuwe escalatie. 9 doden bij Oekraïnse aanval op bus in Luhansk. Ja.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

Red Roses for a Blue Lady. Wel, dat moet wel mooi zijn, hè? 1965 van Vicky Dana. Ja. Ik was ze bijna vergeten, die plaat. Maar kijk, hier is Paul Severs ook nog zo'n plaat... waarvan ik zeg, hey, die heb ik nog niet gehoord. Ween niet, mama.

Counting Teardrops van Emil Forte en de Checkmates. Wel, goed nieuws heb ik wel, want het WHO bevestigt einde ebola-uitbraak in Oeganda. Dat is toch wel positief nieuws.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In de Franse stad Caen in de regio Normandië is zeker één iemand omgekomen nadat een auto opzettelijk was ingereden op een groep mensen. Er is ook een tiental gewonden. Zeker 7 onder hen zijn er heel erg aan toe. De bestuurder is opgepakt nadat hij eerst gevlucht was. Het is een 20er, geboren in Rusland, maar hij staat niet bekend bij de inlichtingendiensten. De brand in de Hoge Venen is misschien veroorzaakt door een tractor van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos. Dat zegt ook de Franstalige openbare omroep RTBF. Wellicht hadden ze net gemaaid en is kort daarna brand ontstaan bij de tractor. Het parket van Luik onderzoekt de brand nog en heeft het nieuws nog niet bevestigd. Bij de brand in de Hoge Venen is 3000 hectare aan natuur verloren. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door de instorting van een gletsjer. Volgens een Amerikaanse geologische dienst is dat ook de oorzaak van de beving die is geregistreerd met een kracht van 5,2. Al bijna 160 mensen kwamen om en er zijn nog honderden vermist. Zo krijgt Buitenlandse Zaken bij ons voorlopig geen contact met 2 Belgen in het gebied. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando volgen in Marsleydam en Schaffen. De prins krijgt vandaag zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School na een opleiding van 4 jaar. Volgens het Nieuwsblad is hij de eerste Belgische prins die de volledige opleiding sociale en militaire wetenschappen aan de militaire school doorloopt. En Romelu Lukaku speelt de Champions League voetbal met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Dat won van het Franse Lyon met 1-2. Lukaku viel in op het einde van de wedstrijd. We beginnen met regen, maar later komt de zon er overal door bij 29 graden. En vanavond opnieuw kans op onweer. De komende dagen af en toe regen en een paar graden frisser.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Rutger van Barnevelde met zijn mooie plaat, hè, lieveling. Welkom in deel 2 van onze ochtendstond hier bij Radio Nova. Elke werkdag, ja, dat is het, hè, van 7 tot 9, net voor Jantje Bakker.

moet daar heel mooi zijn, hè, boven de wolken. En Liliane Saint-Pierre uit 1998. Amai, ook alweer zo lang geleden. Vandaag gaan we ook eens kijken naar het weerbeeld. Ik was het vorige uur vergeten, maar geen nood. We geven dat dit uur zeker mee. Piet Veerman, Arms of Mary.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.

dat zegt hij wel. Hè. Levenskracht moet een mens hebben. En dan komt dat allemaal in orde van Hugo. Dolly Parton, 80, laat een $450 miljoen na. Wie erft het fortuin van de kinderloze zangeres? Wel, je leest het na in het HLN.be.

Jan Spijkerman, alles of niks. Ja, het is alles of niks, hè. Maar superfan Laura Lien, die heeft toch wel... ze is aangeslagen door de dood van Dolly Parton.

Bubbels in mijn buik, Tina Bright. Ja, het is al lang geleden dat we dat nog even draaiden op de radio. Hè. Borstkanker van stewardess Sophie. Voor het eerst erkend als beroepsziekte in Frankrijk. Hoop dat dit de weg vrijmaakt voor andere vrouwen, zegt ze.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

Dan van Saman, de man met een hele mooie stem, hè? Meer dan ooit. Nu 10 en 100 euro boete geeft voor wie het onkruid niet wegdoet voor zijn deur. Wat mag en moet u op uw stoep zelf gaan doen? Lees het ook na via het hln.be.

Liquid Gold, Dance Yourself Dizzy. Amai, ook een ethisch plaat. En morgenavond zware onweders worden verwacht boven ons land. Met kans op felle windstoten. Moeten we een tornado vrezen zoals eerder deze week in Zuid-Frankrijk of vorige week in de Hoge Venen? Weerexpert David Heno blikt vooruit. In ons land komen jaarlijks, ja, hou je vast, 5 tot 10 tornado's voor. Ik kan het dus ook nalezen in de krant Het Laatste Nieuws. Bedankt voor het luisteren. Zometeen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Verschillende landen en organisaties schieten Nepal en het grensgebied met Tibet te hulp na de zware overstromingen. India stuurt 10 ton hulpgoederen en medicijnen. Het Chinese leger zet drones in om de schade in beeld te brengen. Ook staan transportvliegtuigen en helikopters klaar voor reddingsoperaties. De Europese Commissie activeert het satellietsysteem Copernicus om de getroffen gebieden in kaart te brengen. En het Internationale Comité van het Rode Kruis maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor noodhulp aan het Nepalese Rode Kruis. Tot nog toe zijn 165 doden geteld, maar dat aantal kan nog flink oplopen. Bijna 1500 mensen zijn vermist, onder wie ook 3 Belgen. Jonge kinderen zijn wereldwijd extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Zo krijgen naar schatting 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar nu al minstens 5 maanden per jaar te maken met hittestress. Dat is veel vaker dan ouderen. Bij hittestress kan het lichaam onvoldoende warmte kwijt. Daardoor bestaat het risico op uitdroging. Khalid Sheikh Mohammed, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, komt in 2028 voor de rechter. Dat melden Amerikaanse media. Mohammed zit al sinds 2006 vast in de zwaar beveiligde gevangenis Guantanamo Bay op Cuba. Op 11 september 2001 kaapten terroristen 4 vliegtuigen. 2 daarvan vlogen in de WTC-torens in New York, een derde in het Pentagon. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen doet het eerste leerjaar opnieuw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Scholen kunnen kleuters die nog niet klaar zijn voor het eerste leerjaar verplichten om een extra jaar in de derde kleuterklas te blijven. Zo krijgen ze meer tijd om de nodige basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het is bewolkt en regenachtig. Na de middag klaart het even op, maar later gaat het opnieuw regenen en plaatselijk stevig onweren. De temperatuur stijgt wel tot zo'n 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

Dat is aardig om zo'n programma te beginnen met Sweetheart, My Darling, Mijn Schat. We gingen terug naar 82 met Siska Peters. Goedemorgen, morgen. We zijn vandaag donderdag. Welkom in het Muziekpaleis. Dankjewel, ook in de richting van onze collega Stef Leeuwenhaert. Hij was weer vroeg uit de veren om 7 uur voor zijn programma De Ochtendstond. Dit is Ancora, ga met me mee.

We gaan ook even kijken in die ochtendkrant van vandaag. De nieuwe Vlaamse onderwijsregels van minister Sugel Damir leiden vlak voor de start van het schooljaar tot grote kopzorgen bij de gemeente met een jaarmarkt. Scholen mogen dus geen facultatieve verlofdagen meer inzetten, waardoor scholieren de lokale traditie dreigen te missen. De uitzonderingsregel die bestaat voor jaarmarkten noemen de schooldirecties onwerkbaar. Op die 1 of 2 dagen zal het wellicht niet aankomen, zo zegt de burgemeester van Sint-Lievenshouten, die de scholen zelf sluit omwille veiligheidsredenen.

0: jij over mij waakt.
1: Wingen terug naar 2023, Frank Gaal met Tranen van een Engel. Radio Nova eigenzinnig en anders. Iedere dag weer van maandag tot en met vrijdag. Het Muziekpaleis. Dit is Clouseau. Ik

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.
2: Jan.

Roy Donders met Kom Dichterbij. Ja. 6 jaar terug de tijd met Susie Maro, Santa Domingo.

Suzy Marel met Santa Domingo. Aan het station van Sint-Niklaas heeft de politie een veiligheidspunt geopend. Dat is dus een plek waar verschillende diensten samenzitten om sneller gaan op te treden bij problemen. Er staat ook zo'n opvallende praatpaal voor de deur voor noodgevallen.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.
4: Het Muziekpaleis van 9 tot 11 met Jan Bakker bij Radio Nova.

Elke taalman met Ik zie de zon. Terugkeren naar het gouden hitverleden, naar de jaren 60. Richard Anthony.

Orly en Philippe Dazen met Verliefd zijn. Schaars geklede dames te zien vanuit de school. Ja, burgemeester sluit illegaal bordeel, dat in Sint-Pietersleeuw. De burgemeester van Sint-Pietersleeuw heeft een bordeel gesloten in de wijk van Negenmanneke. Zo meldt het laatste nieuws. Het pand lijkt een normale rijwoning tegenover de Sint-Stevensschool. Maar politie trof op de tweede verdieping 5 sekswerkers uit Oost-Europa aan.

Dean Martin uit 67 in The Chapel of the Moonlight. Strakjes na 10 uur ben ik er graag terug bij. Tweede gedeelte hier van het Muziekpaleis Benova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Verschillende landen en organisaties schieten Nepal en het grensgebied met Tibet te hulp na de zware overstromingen. India stuurt 10 ton hulpgoederen en medicijnen. Het Chinese leger zet drones in om de schade in beeld te brengen. Ook staan transportvliegtuigen en helikopters klaar voor reddingsoperaties. De Europese Commissie activeert het satellietsysteem Copernicus om de getroffen gebieden in kaart te brengen. En het internationale comité van het Rode Kruis maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor noodhulp aan het Nepalese Rode Kruis. Tot nog toe zijn 165 doden geteld, maar dat aantal kan nog flink oplopen. Bijna 1500 mensen zijn vermist, onder wie ook 3 Belgen. Jonge kinderen zijn wereldwijd extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Zo krijgen naar schatting 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar nu al minstens 5 maanden per jaar te maken met hittestress. Dat is veel vaker dan ouderen. Bij hittestress kan het lichaam onvoldoende warmte kwijt. Daardoor bestaat het risico op uitdroging. Khalid Sheikh Mohammed, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, komt in 2028 voor de rechter. Dat melden Amerikaanse media. Mohammed zit al sinds 2006 vast in de zwaar beveiligde gevangenis Guantanamo Bay op Cuba. Op 11 september 2001 kaapten terroristen 4 vliegtuigen. 2 daarvan vlogen in de WTC-torens in New York, een derde in het Pentagon. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen doet het eerste leerjaar opnieuw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Scholen kunnen kleuters die nog niet klaar zijn voor het eerste leerjaar verplichten om een extra jaar in de derde kleuterklas te blijven. Zo krijgen ze meer tijd om de nodige basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het is bewolkt en regenachtig. Na de middag klaart het even op, maar later gaat het opnieuw regenen en plaatselijk stevig onweren. De temperatuur stijgt wel tot zo'n 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Jan Bakker, van 9 tot 11 bij Radio Nova.

Jean Terrain met de mooiste dag van mijn leven. Welkom het tweede gedeelte van het Muziekpaleis. Hier ben ik. Nog tot 11 uur, dan komt Ruud van Opstal eraan. Grat dame, besta jij wel echt.

0: Grand Dame, besta jij wel echt? Een fragment uit de RTBF-nieuws heeft in Wallonië de nodige verontwaardiging geleid. Op de beelden is te zien hoe de burgemeester van Sint-Gilles drugsdealers lijkt waar te schuwen voor de aanwezigheid van politie. Zijn gemoedelijke aanpak schiet bij politieke tegenstanders zonder meer in het verkeerde keelgat.
1: Aha, honey. All right.

Prachtig deze opname. Steve Steele is in duet met Sarah. Als dat gebeurt, was trouwens een nummer van Ingeborg. Genieten van de muziek iedere dag weer hier bij Nova. Tino Maarten, het is de mooiste tijd.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Jan Bakker.

Holsken. Het KMI waarschuwt met code geel. En dat voor lokaal zwaar onweer. Mogelijk met pittige buien en harde rukwinden en hagel.

Tempo uit 96 met De Laatste Nacht. Zo'n oude klassieker, dit is pure nostalgie. Cicerom uit 74. Jérôme, c'est moi.

warme stem, wat een hoge stem. Ja, Wesley van Korp met één vader zoals jij. Ja. Iedere dag weer eigenzinnig en anders. Radio Nova. Via de Radio Nova app. Douwe Kaminga. Met de verborgen waarheid.

Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders. Jan Bakker.

Erik en Sanne over hun twee witte paarden. Is just an Argaia. 980. Danny Fischer.

Sam Goris met Arrivederci. Zangeres Kimberly Klaas uit Kruisum die reageert emotioneel op het overlijden van de country zangeres Dolly Parton. Klaas, die bekend staat aan de tribute-band A Dolly Day to Remember, is heer haar leven fan van de zangeres. Ze heeft zelfs een speciaal plekje voor Dolly Parton bij haar thuis. Laten we samen genieten nog even van de muziek van Dolly Parton. We gaan terug naar 83. I will always love you.

Dolly Parton, ja, ze is niet meer, maar haar muziek zal zeker vast blijven verder leven. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er terug bij om 9 uur voor het Muziekpaleis. Zometeen, dan komt Ruud eraan.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Verschillende landen en organisaties schieten Nepal en het grensgebied met Tibet te hulp na de zware overstromingen. India stuurt 10 ton hulpgoederen en medicijnen. Het Chinese leger zet drones in om de schade in beeld te brengen. Ook staan transportvliegtuigen en helikopters klaar voor reddingsoperaties. De Europese Commissie activeert het satellietsysteem Copernicus om de getroffen gebieden in kaart te brengen. En het internationale comité van het Rode Kruis maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor noodhulp aan het Nepalese Rode Kruis. Tot nog toe zijn 165 doden geteld, maar dat aantal kan nog flink oplopen. Bijna 1500 mensen zijn vermist, onder wie ook 3 Belgen. Jonge kinderen zijn wereldwijd extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Zo krijgen naar schatting 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar nu al minstens 5 maanden per jaar te maken met hittestress. Dat is veel vaker dan ouderen. Bij hittestress kan het lichaam onvoldoende warmte kwijt. Daardoor bestaat het risico op uitdroging. Khalid Sheikh Mohammed, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, komt in 2028 voor de rechter. Dat melden Amerikaanse media. Mohammed zit al sinds 2006 vast in de zwaar beveiligde gevangenis Guantanamo Bay op Cuba. Op 11 september 2001 kaapten terroristen 4 vliegtuigen. 2 daarvan vlogen in de WTC-torens in New York, een derde in het Pentagon. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen doet het eerste leerjaar opnieuw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Scholen kunnen kleuters die nog niet klaar zijn voor het eerste leerjaar verplichten om een extra jaar in de derde kleuterklas te blijven. Zo krijgen ze meer tijd om de nodige basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het is bewolkt en regenachtig. Na de middag klaart het even op, maar later gaat het opnieuw regenen en plaatselijk stevig onweren. De temperatuur stijgt wel tot zo'n 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig, met maxima rond 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen. Ruud van Opstal. Op

afkomstig uit Ierland, deze Joe Dolan, bekend van hits zoals Make Me an Island en natuurlijk ook de Lady in Blue. Maar er was ook deze opzwepende, deze gehele plezante You're Such a Good Looking Woman. Hey, goedemorgen allemaal, 11 uur voorbij. Dankjewel Jan Bakker voor 2 uur lang Muziekpaleis. We zijn vertrokken voor 2 uur lang Lunchen met Ruud. Met daarin natuurlijk hele fijne muziek. De quote, de plaat van de dag, het komt er allemaal weer aan. En ik kijk ook nog even op de dag van vandaag terug in de tijd. En dat is vandaag 27 augustus alweer al.

0: onverwoestbaar. Ze blijven zo mooi. De echte klassiekers. Op Radio Nova met Ruud van Opstal.
1: A candy-colored clown they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep.

heeft er heel veel bekende nummers, ook wat minder bekende. Maar deze behoorde tot de absolute top, denk ik dan wel, voor deze Roy Orbison. Dat was inderdaad zijn welgekende In Dreams hier in Lunchen met Ruud op de donderdag alweer al. Vandaag 27 augustus. Ik heb u wel een redelijk belangrijk berichtje gevonden. Antwoorden op prangende vragen als wie heeft de langste baard? Wie kan een eenmotorig vliegtuig opeten? En wie kan het langst jong leren op een eenwieler? Kunnen vanaf vandaag worden opgezocht in het recordboek Guinness World Records. Want op deze dag verschijnt de eerste uitgave van het boek vol recordhouders. Dit is het.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

In Nederland is het een grote meneer, hoor. Deze Wolter Kroes. Hij zingt daar hele vrolijke liedjes. Hier in Vlaanderen ligt dat allemaal wat minder. Maar zijn muziek draaien we natuurlijk wel hier op de donderdag. In Lunchen met Ruud bij Radio Nova. Waar we van het ene naar het andere springen. Jawel, we gaan het nieuws een klein beetje rustig aandoen. En dat wel met deze hele fijne Duitse klassieker. We gaan terug naar 1971. Ik ben er haast zeker van dat u er ooit wel een keertje een dansje hebt opgewaagd op deze prachtklassieker. En dat allemaal van Pieter Maffay. Dit is zijn welgekende Doe. Wens u allemaal een hele goede morgen. Welkom bij Radio Nova.

In de jaren 80, toen werd dit allemaal gemaakt. Hè. Fijne muziek, de formatie Alphaville, die we natuurlijk ook kennen van die hele grote hit Big in Japan. Er waren er nog wel wat meer en uiteraard ook deze Sounds Like a Melody. Ja, ik ben hier zo op deze donderdag voormiddag ook nog even, net als mijn collega's, door de kranten aan het bladeren. Vreselijke taferelen daar in Nepal met die vloedstroom van modder en ijs en dergelijke, die daar alles heeft meegesleurd. Wegen, bruggen, bussen, alles is daar weg. Redelijk wat mensen al overleden. Met duizenden vermisten probeert men er alles aan te doen om dat daar allemaal in orde te krijgen. De wereld wordt wakker. Men gaat Nepal ten hulp schieten. Ik ben het hier aan het bekijken. Ziet er allemaal vreselijk uit wat daar allemaal gebeurd is.

Ja, het is een man die nog altijd veel aandacht krijgt van zijn fans. Ik denk een man uit de streek. Ik zou het dus een klein beetje moeten, een keertje moeten opzoeken. Maar jawel, ik heb onlangs nog wat filmpjes van hem gevonden via de Facebookpagina. En ik zag dat er toch redelijk wat bekende mensen aanwezig waren. Dus deze John Dennis op Nova. En dat wel met het nummer, ja, we hadden het in de gaten. Hè. Het nummer dat heette uiteraard Valentina.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Wij draaien lekker
6: ons eigen goesting.
5: Welkom bij Radio Nova.

Ja, de muziekwereld is nog volop in rouw en dergelijke. Iedereen rouwt om het overlijden van deze Dolly Parton. Deze zeer vrolijke country zangeres Dolly Parton. Die eergisteren dus overleden op 80-jarige leeftijd. En ze is nog maar net gestorven. En er wordt al geschreven over wie gaat de $450 miljoen erven van deze dame. Ja, wie zijn de kanshebbers? Ik vind het toch wel een klein beetje jammer dat men daar nu al mee bezig is. Dus het gaat allemaal redelijk snel in de wereld. Hey, goedemorgen allemaal. Straks na 12 uur draaien wij onze plaat van de dag nu al te lezen op onze Facebookpagina. Maar eerst nog wat vrolijkheid. Terug naar 2015 met Sammy Baker en Jessica.

opname in 2021 heel goed over nagedacht, hè? Over dit nummer. Dit was Frans-Duits en hij zong Frans-Duits. Maar beide zijn natuurlijk verschillend. Hij kreeg ook de hulp van Donny. Ja, hè, de donderdag. We gaan lekker rustig verder met de muziek. Komt u er net bij. Hartelijk welkom bij Radio Nova via radionova.nl.

Ja, ik vond persoonlijk dat ik hier maar heel weinig muziek had van Engelbert Humperding. En ik ben hier in mijn studio eens een keertje door mijn cd's gegaan. Want ik heb er hier zo nog wel het een en het ander staan. En plotseling kwam ik een album tegen met 100 klassiekers van Engelbert Humperding. Dus wat dat betreft kunnen we nog wel even verder met het draaien van zijn muziek. Dit was een bekende, hè? 1968 alweer al. Dat was A Man Without Love. We gaan naar 12 uur. De lunch is onderweg. Zometeen na het nieuws gaan we verder met deel 2.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Vakbonden en werkgevers waarschuwen de federale regering dat het moeilijk wordt om pensioenen en uitkeringen op tijd te betalen als ze blijft besparen. Ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. De regering bespaart niet alleen op de sociale zekerheid, maar ook op de diensten die ervoor zorgen dat mensen hun uitkering of pensioen krijgen. Zo mogen er voorlopig geen federale ambtenaren bijkomen. Daardoor hebben sommige diensten te weinig personeel om alle dossiers op tijd te behandelen. De sociale partners hebben voor de zomervakantie hun bezorgdheid geuit in een brief aan premier De Wever, maar zeggen dat ze nog geen reactie gekregen hebben. De drie grote onderwijskoepels in ons land maken zich zorgen over de tijd die scholen hebben voor opleidingen. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen. Volgens de koepels is het nog onduidelijk hoe scholen dat in de praktijk zullen opvangen. Ze willen samen met Vlaams minister van Onderwijs Demir bekijken hoe leerkrachten toch voldoende tijd kunnen krijgen voor opleidingen en bijscholing. In het Franse skigebied Alpe d'Huez is een gondel van een kabelbaan tegen een kraanwagen gebotst. 23 mensen raakten daarbij gewond. Drie van hen zijn er erg aan toe. De meeste anderen liepen een hersenschudding op of waren in shock. In de gondel zaten zo'n 50 mensen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk had de bestuurder van de kraanwagen niet gezien dat er op die plaats een kabelbaan hing. Het Westnijlvirus verspreidt zich verder in Europa. In Griekenland zijn volgens de gezondheidsdienst al 232 mensen besmet geraakt. Dat is bijna de helft meer dan een week geleden. 19 mensen zijn aan het virus overleden. In totaal is het Westnijlvirus al in 12 Europese landen opgedoken. België is daar voorlopig niet bij. We krijgen tijdelijk enkele opklaringen, later gaat het weer regenen. Er is ook kans op stevig onweer. De maxima liggen in de buurt van 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en mogen we temperaturen rond 23 graden verwachten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarde. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarde. En ontdek meer op deleizegalmaarde.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag, Ruud van Opstal.

het is al een heel oud liedje. Hè? En dat konden we ook wel een klein beetje horen, denk ik dan. 1957 alweer al voor Elvis Presley. Zijn welgekende Jailhouse Rock. Hey, goedemiddag allemaal. Het is donderdag vandaag. We zijn 12 uur voorbij. We kunnen weer een uurtje verder voor lunchen met Ruud. Dat wil zeggen dat we zometeen natuurlijk onze plaat van de dag gaan draaien. Straks gaan we natuurlijk rond 12:30 ook nog een quote doen. En wat we vanmiddag ook in de gaten moeten houden. Of tegen de avond, als ik het allemaal goed begrepen heb. Maar ik denk dat iedereen daar zo wat onzeker rond is. Maar er zou nog wel wat onweer onderweg zijn. Wat we deze namiddag over ons hoofd kunnen krijgen. En dat allemaal met regen, rukwinden, onweer, hagel. Het zou er allemaal in zitten. Dus wat dat betreft is het dan zover. Zoek even wat dekking binnen in huis. Zet de radio wat harder. Dan geniet u van de allerfijnste muziek op radio.

Ja, het is heel goed mogelijk. Het zou zomaar kunnen. Tijdens jouw lunch een lekker glaasje rode wijn. Maar hou er natuurlijk rekening mee. Moet u nog de baan op, wat heel goed mogelijk is. Niet te veel, hè. Dat was Joe Harris met een heerlijke Vlaamse klassieker uit vervlogen tijden. Ik zie het hier staan. 1975 alweer al. Zo, het moment is daar. Onze plaat van de dag. Vanmorgen al te lezen op onze Facebookpagina in de vorm van een tekst. In die tekst een bankarde. In die bankarde een tekst en in die tekst een titel van een nummer. En vandaag ging het allemaal over de lotto. Ja, de lotto-miljonairs. We hebben er de afgelopen tijd wel enkele gehad hier in België. Onlangs nog in Hoogstraten in de Antwerpse camper waar zo'n maar liefst 80 miljoen euro werd gewonnen, geloof ik. Maar de Strangers, die hebben er heel lang geleden een liedje over gemaakt. En dat draaien wij vandaag als plaat.

nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een P

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.

Voilà, veel te mooi. Dat was Danny Fabri allemaal van een jaartje geleden. Hier tijdens jouw hopelijk hele smakelijke lunch proberen wij natuurlijk de allerleukste muziek te draaien. En er werd een tijdje geleden hier nog op de radio afgevraagd wie dat Bouke was. Wel, Bouke is een Hollandse zanger. Hij doet, hij imiteert Elvis. Hij wordt beschouwd als een van de allerbeste. Hij treedt ook regelmatig op met de Elvis Matters Band. Onlangs, of een tijdje geleden, stond hij nog met René Vroeger op het podium in een heel groot voetbalstadion in Nederland. En dat allemaal voor maar liefst 62.000 man. Wel, dit is Bouke. Het is al wel eentje van heel lang geleden. Maar als u goed naar zijn stem luistert, jawel, Elvis zit er wel een klein beetje in. Dit is Only a Fool. What a-

Ja, ook weer zo een van die artiesten hier uit de streken. En die worden uiteraard wel gedraaid op deze radio. Op Radio Nova via radionova.be. Dat was uiteraard Frank van Damme. Zijn allernieuwste plaat. Dit wordt een avond. Nee, dit wordt een middag om nooit meer te beleven. Want er staan natuurlijk deze namiddag nog veel meer te gebeuren. Hier op Radio Nova. Dus goed blijven luisteren dan.

Dus wat steviger werk tijdens de lunch, dat mag natuurlijk ook wel eens een keertje. Prachtnummer hoor voor Creedence Clearwater Revival en Fortunate Son. Dat waren alweer al de jaren 60. Ja, het is nu tijd voor onze quote van de dag voor vandaag 27 augustus. Soms zit geluk in een onverwacht moment. De geur van vers gezette koffie, het geluid van de regen op het zolderraam of een kind dat schaterlacht.

0: isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova. Radio Nova.

Ja, Willy Sommer zei, hij heeft een drukke zomer achter de rug. Zo kan ik hier toch lezen. En hij vond dat eigenlijk helemaal niet zo erg. Al heeft hij ook wel besloten, tijdens een interviewtje heeft hij dat toegegeven, een tijdje geleden, om het allemaal een beetje rustiger aan te doen. Wel, dit was een zomerdag in Rome. Inderdaad, Willy Sommers. Ja, ik kijk hier nog heel even op mijn kalender op de dag van vandaag. Terug in de tijd, 27 augustus. Gisteren hebben we nog gesproken over Jan Raas. Wel, op de dag van vandaag in Duitsland wordt Gerry Kneteman wereldkampioen wielrennen. Hij weet op de streep de Italiaan Francesco Moser enkele centimeters voor te blijven. Dat gebeurde dus op 27 augustus, allemaal in 1978.

Het is de man achter The Most Beautiful Girl in the World. Inderdaad, deze Charlie Rich. Er was natuurlijk nog veel meer. Turn Around and Face Me. Hier bijna aan het einde alweer al van het programma Lunchen met Ruud. Maar ik heb er nog enkele die ik nog heel graag wil draaien. Zoals deze Misha Mara.

Ja, daar gaan we toch werk mee hebben. Hè? Elke nacht 1000 kussen, terwijl ik je stevig in mijn armen hou. Wauw, wauw, wat een romantiek. En dat gebeurde allemaal bij Melissa Smilda. Hé, hey, dankjewel om te luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Dit is nog Loris P. en How Many Times. Graag tot morgen, 11 uur. How many times?

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Vakbonden en werkgevers waarschuwen de federale regering dat het moeilijk wordt om pensioenen en uitkeringen op tijd te betalen als ze blijft besparen. Ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. De regering bespaart niet alleen op de sociale zekerheid, maar ook op de diensten die ervoor zorgen dat mensen hun uitkering of pensioen krijgen. Zo mogen er voorlopig geen federale ambtenaren bijkomen. Daardoor hebben sommige diensten te weinig personeel om alle dossiers op tijd te behandelen. De sociale partners hebben voor de zomervakantie hun bezorgdheid geuit in een brief aan premier De Wever, maar zeggen dat ze nog geen reactie gekregen hebben. De drie grote onderwijskoepels in ons land maken zich zorgen over de tijd die scholen hebben voor opleidingen. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen. Volgens de koepels is het nog onduidelijk hoe scholen dat in de praktijk zullen opvangen. Ze willen samen met Vlaams minister van Onderwijs Demir bekijken hoe leerkrachten toch voldoende tijd kunnen krijgen voor opleidingen en bijscholing. In het Franse skigebied Alpe d'Huez is een gondel van een kabelbaan tegen een kraanwagen gebotst. 23 mensen raakten daarbij gewond. Drie van hen zijn er erg aan toe. De meeste anderen liepen een hersenschudding op of waren in shock. In de gondel zaten zo'n 50 mensen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk had de bestuurder van de kraanwagen niet gezien dat er op die plaats een kabelbaan hing. Het Westnijlvirus verspreidt zich verder in Europa. In Griekenland zijn volgens de gezondheidsdienst al 232 mensen besmet geraakt. Dat is bijna de helft meer dan een week geleden. 19 mensen zijn aan het virus overleden. In totaal is het Westnijlvirus al in 12 Europese landen opgedoken. België is daar voorlopig niet bij. We krijgen tijdelijk enkele opklaringen, later gaat het weer regenen. Er is ook kans op stevig onweer. De maxima liggen in de buurt van 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en mogen we temperaturen rond 23 graden verwachten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio.

0: is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Vakbonden en werkgevers waarschuwen de federale regering dat het moeilijk wordt om pensioenen en uitkeringen op tijd te betalen als ze blijft besparen. Ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. De regering bespaart niet alleen op de sociale zekerheid, maar ook op de diensten die ervoor zorgen dat mensen hun uitkering of pensioen krijgen. Zo mogen er voorlopig geen federale ambtenaren bijkomen. Daardoor hebben sommige diensten te weinig personeel om alle dossiers op tijd te behandelen. De sociale partners hebben voor de zomervakantie hun bezorgdheid geuit in een brief aan premier De Wever, maar zeggen dat ze nog geen reactie gekregen hebben. De 3 grote onderwijskoepels in ons land maken zich zorgen over de tijd die scholen hebben voor opleidingen. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen. Volgens de koepels is het nog onduidelijk hoe scholen dat in de praktijk zullen opvangen. Ze willen samen met Vlaams minister van Onderwijs Demir bekijken hoe leerkrachten toch voldoende tijd kunnen krijgen voor opleidingen en bijscholing. In het Franse skigebied Alpe d'Huez is een gondel van een kabelbaan tegen een kraanwagen gebotst. 23 mensen raakten daarbij gewond. 3 van hen zijn er erg aan toe. De meeste anderen liepen een hersenschudding op of waren in shock. In de gondel zaten zo'n 50 mensen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk had de bestuurder van de kraanwagen niet gezien dat er op die plaats een kabelbaan hing. Het Westnijlvirus verspreidt zich verder in Europa. In Griekenland zijn volgens de gezondheidsdienst al 232 mensen besmet geraakt. Dat is bijna de helft meer dan een week geleden. 19 mensen zijn aan het virus overleden. In totaal is het Westnijlvirus al in 12 Europese landen opgedoken. België is daar voorlopig niet bij. We krijgen tijdelijk enkele opklaringen, later gaat het weer regenen. Er is ook kans op stevig onweer. De maxima liggen in de buurt van 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en mogen we temperaturen rond 23 graden verwachten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Radio Nova.
1: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Noord.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Het aantal slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet blijft oplopen. In Nepal zijn nu al zeker 332 doden geteld en in Tibet 3. Honderden anderen zijn vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. De vloedgolf heeft hele dorpen verwoest. De Dalai Lama heeft intussen zijn medeleven betuigd. De spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden en dat hij meeleeft met hun nabestaanden. En de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag een bezoek aan het rampgebied. In Gent zijn 33 beklaagden veroordeeld voor hun rol in een Chinees netwerk van mensenhandel en prostitutie. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar Europa en dwongen hen om seksuele diensten te verlenen. De vrouwen moesten vaak dag en nacht werken en hadden nauwelijks inspraak in welke klanten ze ontvingen. De beklaagden kregen celstraffen tot 7 jaar en geldboetes tot bijna 700.000 euro. Het aantal controles op de kwaliteit van huurwoningen blijft toenemen. Het zijn er nu zo'n 44.000, of een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. In 120 Vlaamse gemeenten moeten verhuurders over een attest beschikken waarin staat dat de woning voldoet aan alle normen voor veiligheid, gezondheid en techniek. Daarnaast voeren gemeenten ook gerichte controles uit of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij zowat de helft van de controles stellen ze gebreken vast. Als die ernstig zijn, kan de woning het label ongeschikt of onbewoonbaar krijgen. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van het tennistoernooi van het Mexicaanse Monterrey. Ze versloeg de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Oekraïense Julia Staradubtseva. Eerst is het nog overwegend droog met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan het regenen en plaatselijk ook stevig onweren met hagel en rukwinden. We halen maxima tot 30 graden. Vanaf morgen volgen enkele wisselvallige dagen met maxima rond 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is

0: Niet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Het aantal slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet blijft oplopen. In Nepal zijn nu al zeker 332 doden geteld en in Tibet 3. Honderden anderen zijn vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. De vloedgolf heeft hele dorpen verwoest. De Dalai Lama heeft intussen zijn medeleven betuigd. De spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden en dat hij meeleeft met hun nabestaanden. En de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag een bezoek aan het rampgebied. In Gent zijn 33 beklaagden veroordeeld voor hun rol in een Chinees netwerk van mensenhandel en prostitutie. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar Europa en dwongen hen om seksuele diensten te verlenen. De vrouwen moesten vaak dag en nacht werken en hadden nauwelijks inspraak in welke klanten ze ontvingen. De beklaagden kregen celstraffen tot 7 jaar en geldboetes tot bijna 700.000 euro. Het aantal controles op de kwaliteit van huurwoningen blijft toenemen. Het zijn er nu zo'n 44.000, of een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. In 120 Vlaamse gemeenten moeten verhuurders over een attest beschikken waarin staat dat de woning voldoet aan alle normen voor veiligheid, gezondheid en techniek. Daarnaast voeren gemeenten ook gerichte controles uit of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij zowat de helft van de controles stellen ze gebreken vast. Als die ernstig zijn, kan de woning het label ongeschikt of onbewoonbaar krijgen. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van het tennistoernooi van het Mexicaanse Monterrey. Ze versloeg de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Oekraïense Julia Staradubtseva. Eerst is het nog overwegend droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe en kan het regenen en plaatselijk ook stevig onweren met hagel en rukwinden. We halen maxima tot 30 graden. Vanaf morgen volgen enkele wisselvallige dagen met maxima rond 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Nederlandstalige muziek en oldies.
6: Die je nergens anders hoort.
5: Dit is Radio Nova.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Het aantal slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet blijft oplopen. In Nepal zijn nu al zeker 332 doden geteld en in Tibet 3. Honderden anderen zijn vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. De vloedgolf heeft hele dorpen verwoest. De Dalai Lama heeft intussen zijn medeleven betuigd. De spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden en dat hij meeleeft met hun nabestaanden. En de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag een bezoek aan het rampgebied. In Gent zijn 33 beklaagden veroordeeld voor hun rol in een Chinees netwerk van mensenhandel en prostitutie. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar Europa en dwongen hen om seksuele diensten te verlenen. De vrouwen moesten vaak dag en nacht werken en hadden nauwelijks inspraak in welke klanten ze ontvingen. De beklaagden kregen celstraffen tot 7 jaar en geldboetes tot bijna 700.000 euro. Het aantal controles op de kwaliteit van huurwoningen blijft toenemen. Het zijn er nu zo'n 44.000, of een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. In 120 Vlaamse gemeenten moeten verhuurders over een attest beschikken waarin staat dat de woning voldoet aan alle normen voor veiligheid, gezondheid en techniek. Daarnaast voeren gemeenten ook gerichte controles uit of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij zowat de helft van de controles stellen ze gebreken vast. Als die ernstig zijn, kan de woning het label ongeschikt of onbewoonbaar krijgen. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van het tennistoernooi van het Mexicaanse Monterrey. Ze versloeg de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Oekraïense Julia Staradubtseva. Eerst is het nog overwegend droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe en kan het regenen en plaatselijk ook stevig onweren met hagel en rukwinden. We halen maxima tot 30 graden. Vanaf morgen volgen enkele wisselvallige dagen met maxima rond 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij. Ik wist

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
5: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit voor oorlogsmisdaden in het Bosnische conflict in de jaren 90. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem destijds onder meer wegens de genocide in Srebrenica. Mladic bleef zelf altijd achter zijn daden staan en geldt in kringen van Servische nationalisten nog steeds als een held. De man met de bijnaam Slager van de Balkan stierf in zijn cel. Hij was 84. In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19, vermoedelijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan blijven de Yellow Tigers verbazen. Onze damesploeg won nu ook van het nummer 9 van de wereld Nederland in een vijfzetter, 2-3. Vooral in de tiebreak maakten de Tigers indruk met onder meer een glansprestatie van Britt Herpots, die tekende voor 30 punten in de wedstrijd. België is nu zeker groepswinnaar en kan daardoor een gunstiger traject tegemoet in de knock-outfase. Rit 6 in de Vuelta en al overwinning 3 voor Tadej Pogačar. De Sloveen versloeg zijn enige medevluchter, de Spanjaard Enric Mas, in de spurt. 45 seconden later won onze landgenoot Ramses de Bruyne, voormalig schaatser, de spurt om de derde plaats in een groep met onder meer Carapaz en Gal. De Bruyne grijpt voorlopig net naast de witte trui. De leiderstrui is uiteraard nog steeds voor Pogačar. Stilaan overal regen en onweer, de eerste buien zijn zelfs al gemeld. Lokaal kan het gedonder zwaar zijn en kan er veel regen op korte tijd vallen, gepaardgaand met ferme rukwinden en hagel. Later op de avond dan droger en vrij hoge nachtminima straks van 16 tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit voor oorlogsmisdaden in het Bosnische conflict in de jaren 90. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem destijds onder meer wegens de genocide in Srebrenica. Mladic bleef zelf altijd achter zijn daden staan en geldt in kringen van Servische nationalisten nog steeds als een held. De man met de bijnaam Slager van de Balkan stierf in zijn cel. Hij was 84. In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19, vermoedelijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan blijven de Yellow Tigers verbazen. Onze damesploeg won nu ook van het nummer 9 van de wereld Nederland in een vijfzetter, 2-3. Vooral in de tiebreak maakten de Tigers indruk met onder meer een glansprestatie van Britt Herpots, die tekende voor 30 punten in de wedstrijd. België is nu zeker groepswinnaar en kan daardoor een gunstiger traject tegemoet in de knock-outfase. Rit 6 in de Vuelta en al overwinning 3 voor Tadej Pogačar. De Sloveen versloeg zijn enige medevluchter, de Spanjaard Enric Mas, in de spurt. 45 seconden later won onze landgenoot Ramses de Bruyne, voormalig schaatser, de spurt om de derde plaats in een groep met onder meer Carapaz en Gal. De Bruyne grijpt voorlopig net naast de witte trui. De leiderstrui is uiteraard nog steeds voor Pogačar. Stilaan overal regen en onweer, de eerste buien zijn zelfs al gemeld. Lokaal kan het gedonder zwaar zijn en kan er veel regen op korte tijd vallen, gepaardgaand met ferme rukwinden en hagel. Later op de avond dan droger en vrij hoge nachtminima straks van 16 tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: favoriete muziek? Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit voor oorlogsmisdaden in het Bosnische conflict in de jaren 90. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem destijds onder meer wegens de genocide in Srebrenica. Mladic bleef zelf altijd achter zijn daden staan en geldt in kringen van Servische nationalisten nog steeds als een held. De man met de bijnaam Slager van de Balkan stierf in zijn cel. Hij was 84. In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19, vermoedelijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan blijven de Yellow Tigers verbazen. Onze damesploeg won nu ook van het nummer 9 van de wereld Nederland in een vijfzetter, 2-3. Vooral in de tiebreak maakten de Tigers indruk met onder meer een glansprestatie van Britt Herpots, die tekende voor 30 punten in de wedstrijd. België is nu zeker groepswinnaar en kan daardoor een gunstiger traject tegemoet in de knock-outfase. Rit 6 in de Vuelta en al overwinning 3 voor Tadej Pogacar. De Sloveen versloeg zijn enige medevluchter, de Spanjaard Enric Mas, in de spurt. 45 seconden later won onze landgenoot Ramses de Bruyne, voormalig schaatser, de spurt om de derde plaats in een groep met onder meer Carapaz en Gal. De Bruyne grijpt voorlopig net naast de witte trui. De leiderstrui is uiteraard nog steeds voor Pogacar. Stilaan overal regen en onweer, de eerste buien zijn zelfs al gemeld. Lokaal kan het gedonder zwaar zijn en kan er veel regen op korte tijd vallen, gepaardgaand met ferme rukwinden en hagel. Later op de avond dan droger en vrij hoge nachtminima straks van 16 tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minima tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is
2: Nova
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist. En dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden, is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minima tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minima tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zwoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Thanks, Mo.
1: Wij draaien lekker
2: onze eigen goesting.
1: Radio Nova. Radio.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

veeg je tranen weg. Volg je hart, wat men ook zegt. Ik zal altijd achter je staan, jongen, wat je ook doet. Doe voorzichtig, het gaat je goed.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
4: Jij hebt mij. Gelukkig